0: die artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden, later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden, later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden, later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola vermist uit Assen. Ze is voor het laatst gezien aan de Weide Beemt en sindsdien ontbreekt elk spoor. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze het de omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Weidebeent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan, die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. In Motsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussels Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Make it laugh. De zomer komt uit je radio.
0: Dit is de Gouwe Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: of regen?
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van dat gezellige programma. Ondertussen moet ik het wel zeggen. De gouden oude show met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70, ook uit de jaren 80. Summer in the City, dat was de eerste grammofoonplaat tegen van Joe Cocker. Ach, een heerlijke plaat om mee te beginnen in het programma. Alle muziek is weer uitgezocht, jaren 60, 70 en 80. Dus we kunnen beginnen, of niet? Soms iedereen er klaar voor? Ja, daar gaan we. Dat is ook zo'n plaat dat we terugdenken aan de zomer 1978. Veel gedraaid toen de tijd op.

op het strand of niet soms. En dan de muziek van de Gouden Oude Show erbij. Dat is toch een goede combinatie of niet soms met Shake en Toots is het hemme. You know I love you. Heerlijk bakje koffie in de studio. Alle plaatjes zijn netjes opgepoetst. Alle singeltjes dus ja, er zal niks blijven hangen. En dat is natuurlijk altijd wel lekker. De naaldjes zijn ververst. En dan klinkt het altijd wat beter. Net zoals deze met Jimmy

Heerlijke plaat, of niet soms, van Jimmy Cliff met de Reggae Nights. Even een lekker zomersplaatje tussendoor. Dat kan toch makkelijk, of niet soms, met Jennifer Lopez.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en
1: Johan de Graaf, de gouden ouwe show.

deze in plaats van de bovenste beste plank. Hingen dan André van Duin in de pagode. Met Als de zon schijnt. Zo even wat zeegeluiden erbij, strandgeluiden erbij. Heerlijk op je strandlakentje liggen. En dan de Strawberry Vocal Choir met Summer is Coming.

0: deze mensen toch hele mooie muziek gemaakt, of niet soms? Echt zo'n klassieker dit, hè? Klassieker. Ook zo'n plaat die je niet gaat vervelen. Ik heb het over de Beach Boys met The Good Vibrations.
1: Teg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

plaat van Elton John of Nitsons met Blue Eyes. De Gouden Oude Show, als je net afstemt, hartelijk welkom. Eerste gedeelte, dus er zijn nog heel veel plaatjes die gaan komen. Hele mooie plaatjes, zoals ik kan ervan zeggen. 1971 volgens mij, Mungo Jerry met In the Summertime.

0: die prachtige film, hè? Of niet, soms van Grease, ook zo'n mooie dubbel LP van verschenen, moet ik zeggen. Van The Summer Nights met John Travolta en Olivia Newton-John. Kennen we deze nog met Frank Sinatra, 1966.
1: That's life.

gewoon stemgeluid van Frank Sinatra komt niet zo vaak voor bij ons in het programma. Maar deze is toch wel leuk. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, dat is leuk om nog eens een keertje te gaan draaien. Hier zo in het eerste gedeelte van het programma De Gouden Oude Show. Dat doen we allemaal vanuit studio nummer 2. 1979, een oude Miami Coast hitmaker. De McDuff Dimension.

dieren in die molle pakjes of niet. Soms met onder de Moon of Love van Show Waddy Waddy. We gaan eventjes een blik werpen. Niet te hard hoor, niet te hard op onze studioklok. Oh, dan zal het alweer de ene laatste plaats zijn in het eerste gedeelte van die gouden oude show. Wat gaat het toch snel, hè? Wat gaat het toch snel? Maar ja, het zijn ook zulke leuke plaatjes van toen die we allemaal nog wel herinneren. Kennen we deze nog? We gaan naar Playa de Aro, naar de Kings of Clubs. Want daar ontmoeten we elkaar, de mensen van Mi Amigo Internationaal. Dat was toen een tijd de reclame gesproken door Heike Dubois.

0: Kings of Clubs van de Chocolate. Ja. Dan vragen de mensen zich natuurlijk af, welke reclame bedoel je nou uit de jaren 70 van de Kings Bar? De kwaliteit is niet zo goed, ik moet een betere gaan opzoeken. Ik heb hem wel, maar ik heb hem nog niet gevonden, maar dit is de reclame.
1: De hele Costa Brava praat over de Kings Bar. De Kings Bar in Playa de Haro, waar moderne mensen elkaar ontmoeten. In de Kings Bar draaien we uw muziek. De muziek van Radio Mi Amigo. Kings Bar.
0: Dankjewel, Heike Dubois. En de laatste in het eerste gedeelte is er eentje van Crispian Sint-Pieters. Hallo.

0: een mooi plaatje tot besluit. Het eerste gedeelte van de show. Tot straks een tweede gedeelte van het programma vanuit de studio. Studio 2, ondergetekende Jeroen de Graaf. Met nog veel meer leuke muziekjes uit de tijd van toen.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bouwen zich bij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

toch een heerlijke plaat, maar wel een beetje kort of niet soms van The Zeus. Wat wel iets langer mogen duren, maar ja, maakt niet uit, maakt niet uit. De hits zijn goed van toen, net zoals deze, met de Gilbert O'Sullivan.

De band van Guus, hè, komt Guus. Die was dit uit het begin van de jaren 70 met I'll Never Drink Again. Tijd voor een lekkere Duitse plaat. Een van Tony Marshall is ook zo'n onbekende vergeten plaat. Maar als je hem hoort, denk je, oh ja, die ken ik nog wel. Met Schönes Mädchen.

van Tony Marshall. Show is Might heet hij. Show is Might, jouw woon. Ja, dankjewel, dankjewel. Ah, we hebben een hond in de studio. Monza. Die houdt ze de mond, maar ja, net zoals de blaf als een gek tijdens de opname van Tony Marshall. Hier is Ferrari.

Monza van The Sweet Sweet Love. Ferrari, heel bekend of niet soms, ja. We gaan terug naar het jaar 1974. Wat niet zo'n groot is, maar toch een goede plaat, vind ik. Van Wings met Let 'Em In.

prachtplaat of niet? Gaat hij heel langzaam weg en dan komt hij nog even terug. Let op, let op. Heel langzaam gaan ze naar de achtergrond. En als laatste toontje doen ze nog eventjes... Nou, daar komt hij hoor. Een soort instinken. Ja, we zijn wakker. We trappen daar niet in. Hè? Nee, we trappen daar niet in. Heerlijke, niks aan de hand muziek. Hulk en Smit.

zoals ik al zei, is een plaatje waarbij niks aan de hand is. Een heerlijke muziek om mee weg te deinen of weg te doezelen. Wat maakt het allemaal uit? Hurricane Smith was dit met Oh Baby. Oh Baby, What Would You Say? We gaan even lekker meezingen, dames en heren, in onze eigen verstaanbare taal. Het was altijd gezellig met

0: Het is zomer.
1: Zomer op je radio.
2: Zomer op je radio. Met Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show.
3: Pech, kan het programma even worden onderbroken?
4: Johan, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
3: Ja, vast de enige niet.

van Summer Nights. Dat was er een van Marianne Faithfull. De laatste plaat in de show. De gouden oude show voor deze keer. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en twee medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dick Offringa.

Buxvis, Making Your Mind. En dat had ik net ook, want ik heb mijn auto naar de APK-keuring gebracht. Het is altijd weer spannend. En een hele goede middag vanuit deze studio in Emmeloord voor alle luisteraars, Middaggolf, digitaal of online. En ook Kees Bakker, Theo Elschot, Willem Keekstra, Jan Oosterveen en Atze Offringa, en die feliciteer ik ook met zijn 79ste verjaardag.

Ja, dit nummer werd vaak gedraaid door Gerard de Vries op Veronica in het programma Kookpunt, het platenmenu voor de huisvrouw. Het was natuurlijk Rijn de Vries met Patsy vanuit het Amerikaans. En ik draaide dat nummer speciaal voor de jarige neef Atze.

Woman No Cry. Ja, misschien is dat ook wel zo. Annelies kwam net weer binnen met de maandagmiddag lunch. Dankjewel Annelies. En ik wens uiteraard iedereen wederom een smakelijk eten.

Ja, Bert Kempfert met zijn orkest. Een swinging safari. En Annelies, waar ik het net over had, die heeft elke zondagavond om 8 uur een programma Music Specials. En binnenkort wordt dat elke maandagmiddag herhaald.

Ik heb hem volgens mij vorige week ook al gedraaid, maar ik vind hem wel erg mooi. Elvis Presley met Kiss Me Quick. Dit is Radio Emmeloord vanuit, de naam zegt het al, Emmeloord. Ja, het centrum van de polder. En bijna het middelpunt van Nederland.

Jimmy Cliff met Reggae Night en die nachten die komen er weer aan. En Radio Emmeloord heeft op dit moment ongeveer 28 vrijwilligers, maar we kunnen nog meer presentatoren gebruiken. Dus als u denkt, ik heb een mooie thuisstudio en ik pas wel een beetje met mijn muziekkeuze in de programmering van Radio Emmeloord, stuurt u dan even een berichtje naar info@radioemmeloord.nl.

Ja, Simon & Garfunkel met de titelsong van een mooie film, Mrs. Robinson. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het Hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en Pro die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Zij eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is 3/4 van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie. De overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.
1: Mensen, hoe gaat het? Meneer Gus.

Crosby, Stills en Nash, Marcus Express. En ik zit even te denken, we hadden ook een of ander contract, of de regering had een of ander contract getekend, maar ik weet niet meer precies waar het over ging. In ieder geval, goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

videoclip van Elton John in 1985. Ik zag het op Topop. En dat was natuurlijk Nikita. En een hele goede middag. Iedereen natuurlijk die luistert. Ook Johan de Graaf, Jan van Westerlo, Evert Groothedde, André Vinken en Bert van Galen.

Ja, ik zat even te denken. Ik werd ooit gebeld door iemand en die zei, je moet op donderdagavond even naar Nederland 2 kijken. Naar Veronica, dat is een nieuwe Amerikaanse serie. En ik keek eenmaal en daarna keek ik altijd. En dat was deze serie.

Ooit kocht ik een singeltje van hem, Roses Are Red, Bobby Vinton. En dat was 1962. En dit was 1973, Mr. Lonely, Bobby Vinton.

Nicole met Ein bisschen Frieden. En dat was de winnares van het Songfestival in 1982. En zaterdagavond heb ik zo nu en dan gekeken en ik denk, ik weet niet wat er allemaal voorbij komt. Maar eigenlijk zou je die nummers moeten beoordelen zonder beeld. Alleen maar geluid. Ik denk dat het dan heel iets anders uit zou komen. Maar ik vind het leuk dat Bulgarije nummer 1 is. En ik vind het ook leuk dat Israël nummer 2 is geworden.

0: Watch.
1: En als je nou mocht denken, wat is dat nou weer? Dat waren de Cousins met Kiliwatts. 1960, 66 jaar oud. Waar blijft de tijd? Ja, en hier is Mighty Sparrow.

Kommenot, Never Can Say Goodbye. En ik heb hier 6 dozen, grote dozen, vol met kabeltjes. En die zitten allemaal aan elkaar geknoopt. En ik

Ik wil al die kabeltjes een beetje bij soort in een doos doen. Maar dat valt nog niet mee. Netwerkkabels, voedingkabels, allerlei andere kabels. Een mens kan er wel gek van worden. Ik ga binnenkort aan de slag. En als u niks meer van me hoort, dan is het fout gegaan.

Golden Earring zonder S. Buddy Joe. En dit was het dan weer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige maandag. En graag tot de volgende keer.

0: en Meloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaten van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Daar is die.
1: Ja.
0: Leuk rood jasje heb je aan. Gaan we iets samen zingen, Marco?
1: Vind ik een goed idee,
0: pa. Iets voor jou. Ja. Een oud nummer.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Britse premier Keir Starmer treedt niet af. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. En een paar uur na het aflopen van het driedaags staakt-vuren heeft Rusland weer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev uitgevoerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroela. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en beraadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog, bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Adink Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sroukoula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein, die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij zong een beetje over jeugdherinneringen. Niemand anders dan Charles Aznavour en All Those Pretty Girls. Dat was het liedje wat we draaiden. Als zijnde het openingslied in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Nou, dat hij veel met dames rond ging en danste en dat soort dingetjes, dat was algemeen bekend. Het heeft hem goed jong gehouden, want de man is bijzonder oud geworden, ja. Maar ja, in 2018 blies hij dan toch de kaarsjes uit. Het programma zit weer helemaal vol, dus ik ga niet verder doorbabbelen wat we allemaal gaan draaien. Nee, dat doen we absoluut niet. Nee. We gaan ze gewoon draaien voor je. Uiteindelijk heb je daar voor ons aanstaan, Radio Emmeloord. Het tweede in het programma is natuurlijk van George Michael. En zijn Careless Whisper.

0: de sambaballen erbij. Was dit Willy Alberti met zijn Marina. Ja, het, inderdaad, het is de vader van Willeke Alberti. Hij was van Italiaanse afkomst en dat liet hij ook duidelijk in dit liedje voorbij komen. Orange and purple
1: and blue. This is Colorful Radio Emmeloord.
0: Nu de hoogste tijd om een one-hit wonder te draaien uit het jaar 1971.

0: bijzondere opname van The Congregation en Softly Whispering I Love You. En daar is het ook echt bij gebleven. Daar is de term eendagsvlieg.
1: De naald in de groef, de muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
0: Ja, de formatie Liquid Gold. Pardon, Exile. Ik moest even omkijken. Ik zeg het fout en het was ook fout. Hun hitsingle, How Could This Be Going Wrong? Hier op Radio Emmeloord.

liedje 1963. Gary en de Pacemakers hadden een hele, hele grote hit mee. En ja, later is Lee Towers in Nederland er een beetje mee aan de haal gegaan natuurlijk. Maar hun waren toch wel de leden die dat de hitparades hebben ingezongen. Het is ook het strijdlied van Liverpool. De voetbalclub, FC moet je dan zeggen. Voetbalclub de Liverpool. En het heeft ook nog iets te maken met het coronapandemie die we hebben gehad. Want het werd in het jaar 2020 in 30 landen tegelijk uitgezonden als zijnde ondersteuning voor alle mensen die waren getroffen door corona. Ja, het is nog een tijdje achter ons, maar toch een wapenfeit die wij even hier meegeven hier bij Radio Emmeloord. Je weet dat Radio Emmeloord heeft ook een verzoekplatenprogramma en dat is op de zondagavond. En daarvoor kun je plaatjes aanvragen uit het grijze hitverleden. Presentaties in handen van Dick Offriga. En zijn verzoek is om de verzoekjes door de week even door te geven via het mailadres of telefoonnummer wat op onze website staat. En dat is natuurlijk radioemmeloord.nl. Doe het gewoon even, hartstikke gezellig. En hij zoekt ze helemaal voor je uit. Dit is John Hyatt met die prachtige ballad van hem. Have

terug de tijd in, vriend. Dat jongen, we hebben even het archief over opgetrokken hier bij Radio Emmeloord. Ernie Bender was dat en getiteld het strandfeest. Ja, dan krijg je weer toch een beetje vakantiegevoelens. Althans, dat heb ik al hier in de studio. Tijd voor muziek van David Essex. We gaan kijken of hij het gaat redden, want hij komt van het zwarte vinyl af. Maar I Gonna Make You a Star, dat is de grote die we draaien voor hem. En straks toch een oude alarmschijf. Zover is het nog niet.

bijzondere opname was dit van de Bonzo Dog Doo-Da Band. Echt, vrienden, dat is de volledige naam van deze groep. En dat was natuurlijk I'm the Urban Spaceman. Dat is hun grootste hit. Ik meen dat ze ergens nog een klein hitje erachteraan hebben gehad, maar dat kan ik je niet helemaal garanderen. Straks gaan we nog met Dale en Grace draaien. Dan gaan we een liedje draaien wat wij kennen weer van Donnie en zijn zusje Mary Osmond. Maar zover is het niet. Het is tijd voor... van Nederlandse bodem, Earth and Fire. Wild and Exciting.

even terug naar de jaren 90 met de Australische groep Stephens Garden en Truly, Madly, Deeply. We zijn nu toegekomen aan de opname uit de jaren 60. We kennen het van Donny en Mary Osmond uit de jaren 70. Maar dit was het origineel.

Okay, well, wordt BZN heeft zoveel hits gehad. Als u dan trekken er weer eentje uit de kast, zoals wij dat noemen. En dit was er weer zo eentje, dat is getiteld Felicidad. Ja, u heeft het in de gaten. Mijn player die doet het niet goed. Er is een knopje. Ik doe er één keer. Maar nee hoor, hij doet het niet. Nou, laten we het lekker zitten natuurlijk. Ja, doen we het zonder de jingle. Dit is de oude Golden Earring met Dead Day.

nou Frans Krasseburg die dit heeft ingezongen. Ik kan je helaas niet vertellen. The Golden Earring en Dead Day. En het laatste van dit uur komt ook van Nederlandse bodem. Dan hadden we dus BZN, Golden Earring. En nu een Koos Albert met zijn vertaling van Quiero Me Mucho van Julio Iglesias. Getiteld Gisteren heeft zij mij verlaten. Vrienden, ik heb wat problemen vandaag. met knopjes en zo. Ik ga nog even kijken waarom hij het niet doet. Ja, dan gaan we terug. Oh nee, we gaan hem even terug doen. Komt hij aan hoor. Julio Iglesias. Niet? Nee, kom op vriend. We gaan nog één keer kijken of hij het wil. Nee. Sorry ervoor, we starten hem gewoon in.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces, maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.
2: Weet

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80 met ondergetekende Johan de Graaf. Het allemaal en het allemaal vanuit studio nummer 2. Heerlijke plaat om mee te beginnen. De formatie Wings met Deliver Your Children uit het jaar 1978. Alweer wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat. Verderop in het programma besteden wij aandacht aan de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een satellietschijf misschien. Een lieveling, een sure shot. Of een trein te schrijven. Ja, we weten het nog niet. We moeten het nog eventjes uitzoeken. En dat gaan we straks toch wel bekendmaken verderop in het programma. Laten we beginnen in de show. Een dametje in het wit. Een dametje in het zwart. Het Spaanse dames van de Baccarat met Yesser, Rick en Boogie. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

En I can boogie. Een leuke tekst of niet, zoals deze van de damesformatie van Baccara. Dit komt uit 1977, de Climax Blues Band hier in de Gouden Oude Show.

Ik blijf dat toch een heerlijke plaat vinden, of niet? Soms deze van Boney M. Groot dit, toen tijd een heerlijke disco knolplaat of niet? Soms getiteld Ma Baker. Onder het motto Veronica moeten blijven doen en die mooie plaat van de Love Affair. Even zoeken in het archief of ik dat kan vinden, dat jingeltje van Veronica moet blijven. Doen we eerst even deze, het origineel. Hier is Rainbow Valley.

een heerlijke plaat of niet. Soms en voordat je het weet is die afgelopen. De Toomen Sound was dit met een hele mooie disco zamba. Dit is ook mooi dit. Hier is Olivia Newton-John met die geweldige plaat. Sam. En na deze plaat aandacht voor een zeezende herinnering. Oftewel straks een hitmaker van Miamico.

hit maken van Mia Miko internationaal. Toen de tijd vanaf het zendschip De Magdalena. De Magdalena, ja. Op 25 augustus 1979.

En dat heet een hitmaker op Miamico Internationaal vanaf het schip de Magdalena. Helaas duurde dit zo lang in verband met de ankerproblemen. Ja, ja, jammer. Toen altijd even te groet aan Wim de Groot. Die zat toen de tijd aan boord van de Miamico de Magdalena. 1973 in de gouden oude show. Hier zijn de Doobie Brothers.

mooi of niet, soms deze. De Doobie Brothers met de long Train Running. We gaan op de Duitse Tour. Dat waren een zeer schöne Duitse schaalplaten, oder nicht? Ja, hier is Juke Markus und ein Festival der Lieben. Hier bij Johan Graaf. Dat doen we gewoon weer in het Nederlands. Ja, met de Gouden Halve Show.

is een mooie, of niet soms deze van Sheriff Dean met Do You Love Me. Is ook zo'n lekkere amazing plaat, of niet soms, van Michel Delpes. We gaan op de Franse tour, dames en heren, met Pour un Flirt.

prachtig ringje van de CCS met de Taps Turns on the Water. Kom om uit het jaar 1972. Even kijken op onze klok. Dat schiet erop, het schiet erop. Het eerste gedeelte zit er bijna op. Ja, niet getreurd. We doen nog een gedeelte straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Dat is meestal, als je een eerste gedeelte hebt gehad, volgt er het tweede gedeelte. De muziek van toen uit 1972, hier zijn de Hollies.

De Magic Woman Touch, dat was een keer van de Hollies. Ja, we doen er nog één. Ik ga even kijken op onze klok of we hem helemaal kunnen draaien. Nou, dat hangt er een beetje om. Daarom snel deze.

was dan de Love Potion nummer 9 van de Clovers uit het jaar 1959. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Heerlijke plaat om mee te beginnen. The Beach Boys met I Get Around. En dan hebben we deze nog eens Billy Deal. What kind of fool?

dat is toch wel een oud jaar, dit jaar in 1969. What kind of fool do you think I am? Billy Idol. Oh, de Billy Deal was het. Billy Deal en de Rondels. Billy Idol, dat is een hele andere man. Een hele andere man, ja. Dus ook een hele andere man. Hier is Elvis Presley hier in het programma.

Heerlijke tijdloze muziek, deze van Elvis Presley met The Suspicious Mind. Deze plaat komt al langzaam aan. Komt heel langzaam, komt hij eraan. Het is er een keer uit het jaar 1979 weer. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat nog steeds. Ik heb het over de Players Association met Turn the Music Up.

Dat is mooi of niet, soms de Players Associations en Turn the Music Up. Muziek in tweede gedeelte, kriskras door elkaar heen, allemaal vanuit Studio 2. Ondergetekende Jeroen Graaf. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom bij de show.

0: gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

toch een heerlijke opname uit het jaar 1976. Een heerlijke opname, wil ik zeggen. Van Helmer Tino met de Volaren. Inderdaad, de Volaren. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog heel veel mooie muziekjes van toen. Uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Wij doen het allemaal. Wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2 met Starbucks.

0: prachtige plaat. Moonlight Feels Right. Dat was eentje van de heer. En ja, de heren zelfs. De heren Starbucks.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Zo, die begint snel. Die knalt zo van de draaitafel af, ja. Moet je maar goed scherp zetten, de graaf, dan krijg je dit soort dingen niet. Nee, nee. Dit is een van Jesse Green met 1, 2 en 3.

0: is de man van Nijs en Slow en Flip. Dit was niet zo'n grote hit, maar toch een leuk om nog eens te luisteren in de gouden oude show. Ik heb het over Jesse Green. En de titel was 1, 2 en 3.
1: Ja,
0: 1, 2 en 3. Dit is ook zo'n mooie. Hier is Don Rosenbaum.

0: De man van Swimming into Deep Water, onder andere. Ja, dat was er een van Don Rosenbaum. En Miss America. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: Dat is leuk, een oude gouden oude hit van Henke. Hier is het nog een keertje met Jij bent de allermooiste.
3: Soms heb je...

Was het toch leuk of niet om deze nog een keer te beluisteren? En daar is dan inderdaad die gouden oude show voor hem. De vergeten hits te laten horen. Van Henkje met Jij bent de allerbeste. We gaan boodschappen doen. Werd veel gebruikt deze als herkenning, moet ik zeggen, voor reclame uit de Eindes. Laatst van die supermarkt, hè, die, met die blauwe en gele letters. Ja. Durst Baker met de Little Queen Bag.

fantastische hit van de George Big Selection met The Little Greenback. 1969 hier nu in die gouden oude show. Tweede gedeelte alweer met The Fortunes met Seasons in the Sun.

is mooi of niet, zoals deze van de Fortunes met The Seasons in the Sun. Wat gaan wij doen, wat gaan wij doen? Spannend, hè? Die zijn de Foundations met een geweldige gouden oude hit.

Is het een geweldige plaat of niet? Soms in de good old days. In de good battle days, zo moet het zijn. Jij moet wel even goed kijken op het jinglehoesje, want anders gaat het niet goed. Wow, wat kerkgeluiden, de kerkgeluiden. Dat is een ringje van de formatie Lemming met Father John.

toch een leuke plaat of niet? Van vader John van de formatie Lemming. We gaan op de Franse tour. Met Françoise Hardy. Kennen we deze nog? Come on to dear adieu.

0: originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf.
1: De gouden ouwe.

En dat is een hele mooie, of niet soms, deze van Cliff Richard met The Good Times and The Better Times. Het is ook zo mooi, deze, kwam ik tegen in het grote hitarchief. Hier is George Harrison.

plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Radio Colin Internationaal. Wat een mooie plaat van George Harrington met Give Me Peace on Earth. De Gouden Oude Show, het is alweer bijna klaar. Nog twee plaatjes, maar dit is een hele mooie met Wietse.

was nog een heerlijke afsluiting van de Gouden Oude Show voor deze keer. Lekker meezingen was dat met de Manhattan Transfer met Chanson d'Amour. Dan komen we voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Remember the golden years. The Swinging 60s with Paul Peters.
3: Hello there. Welcome to today's Swinging 60s, and we're starting in 1964. Here's Lulu.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
4: Hello there, welcome to this week's Late Night in the Attic.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Leden van actiegroep Geef Tegengas hebben zich vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.